Enel skop musiekbonbons af met die deel uit een van Antonio Salieri se simfonieë, die Budapest Strykers, hulle voer dit nou uit.

0: Ons het geluister na deel uit Carmina Burana van Orff.
1: Hallo, ek is Charles Du Plessis, pianis, musiekverwerker en dokter van musiek by die Universiteit van Pretoria. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Vervolgens die ouverture uit Giovanni Paisiello's Proserpine.

Die Adelphi saxofoon ensemble het hulle interpretasie van een van Farkas se Hongaarse danse gegee. Nou die Polonaise van Anatoly Liadov van Rusland, Yevgeny Svetlanov, lei die Russiese simfonieorkes.

Die Tsjechiese Simfonieorkees onder leiding van Robert Stankowski het die serenade uit Kwee se suite nummer 4 gespeel. Hier is 'n werk vir Franse horing en harp van Nicolas Boscha, Georges Barbeton en Lely Luskin voer dit uit.

Hoe lekker is het nie om na hierdie mondvleikie van Stevie Wonder te luister nie saam met Julio Iglesias en die liedjie My Love hier op RSG.

0: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
1: Binnekort gesels ons met dokter Ansie Gous oor iets wat sekerlik geen ouer en veral geen ma ooit wil ervaar. Eerste, Elton John.

0: In Musiekbonbons van 13 Augustus is daar koorwerke uit Händel se Theodora, asook Luigini se Egiptiese balletsuite. Musiekbonbons op 13 Augustus om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Oh, kusuma oor hierdie lied, Crowded House met Don't Dream, it's over 14 minute oor 11. Is ons chill uur wat aangebreek het met musiek van Bette Midler, so The Rose, Mr. Mister, Broken Wings, Aretha Franklin, Sam George Benson, bietjie later, Love All the Hurt Away, en ourselves Michael Bublé met Cry Me a River. So kom ons val dadelik verder weg met Alison Moetse, That Old Devil Called Love, and on Jeffrey Osborne, All the Way.

Bette Midler met The Rose en voor dit young girl Gary Puckett hier op RSG. Nou vir klassieke werk Franz Liszt se Liebestraum en dan het ons vir Mr. Mister met Broken Wings en Aretha saam met George Benson.

blauw. En is die meer van Jericho, die stad se hart omvou het, so het jy jou hart ook toegebouw.

kon. En hoog me kom toe tot de val, met vol my heer trompet geska, en skielik was die stadse mure om.

Jan Lisicki met die tweede deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 21 in C majeur. Nou vir ietsie uit die musiek spele, dankse jou versoek Bertha Stols. Ek was baie bly toe ek hierdie een op jou lys sien, ek het bitter lank laas hierna geluister. Where is Love? Dit kom uit Oliver, musiek deur Lionel Bart en die jong sanger is Gregory Bradley.

0: Okkie Vermeulen se orrelverwerking van Queen se Bohemian Rhapsody. Bly ingeskakel hier by u eie keuse net hierna nog versoeke.
1: Donderdag aand op RSG se Hoor, reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles.
2: Tiny Bubbles.
1: I don't wanna play house. Funny Face,
3: Funny Face, I love you.
1: Silver Threads and Golden Needles,
3: Silver Threads and Golden Needles,
1: en vele meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG vanuit die baai.

Daniel Guedes, saam met lede van die Brasiliaanse Simfonieorkes, dit was Por Una Cabeza. Pieter, Elise, Stix en Surina van Sedgefield, ons gaan saam met julle luister na hierdie prachtige lied, Tea and Sympathy. Dit word gesing deur Janice Ian.

Janis Ian, Tea and Sympathy. Tyd om te groet en ons gaan dit doen met julle versoek. Sarel en Jill Strauss, julle deel dit met Yvonne. Julle vra ook dat Andrew en Sandy moet saam luister na die derde deel, die deel met die presto tempo aanduiding, uit Ludwig van Beethoven's Sinfonie nummer 7 in A majeur.